zijn dal Korkolae. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kost je wijn zist is. Op je mix ging hij vastas het, ging het tona. Nee, goed, dat zei hij wat wanker is en